Of heel rood voelt het uitgesmelten zich. Dat is natuurlijk wel de maat.